0: energie
1: weer. Kijk, ik weet.
2: Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren. En ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We openen met Diana Ross en de Supremes en Baby Where Did I Love Go. Het is weer bijna weekend, daarom deze. Earth and Fire.

0: La ballade de Jean Zereux en Gérard Lenormand. En onder het motto...
1: Tijd voor een oude Belg.
0: Herinnert u nog Ronnie Temmer, de Ranke Roos?

Uit lang vervlogen tijden. Nog lang niet vergeten. Ronnie Tabber, de Ranke Roos. Zo dadelijk ben je terug met de Stray Cats. Maar eerst nog Michael Nesmith en de First National Band. Silvery Moon.

Jonathan Richman en de Modern Lovers en de Egyptian Reggae. Door met Kim Wilde, de dochter van Marty, weet je nog wel, van Abercrombie. Een van haar grootste, Cambodia.

Een nummer gemaakt op het boksgevecht tussen Cassius Clay, Muhammad Ali en George Foreman. Een wedstrijd die doorging in Zaire. Je hoorde Johnny Wakelin. Van de ene Johnny naar de andere. Johnny Logan. Hold me now.

Er zijn nog zekerheden in het leven. De laatste rit van de Tour de France komt altijd aan op de Champs-Élysées. Hier bezongen door Joe Dassin.

L'arrivée, le Champs-Élysées en Joe Dassin. Rest me alleen nog u te danken voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Ik wens je een heel fijn weekend en graag tot maandag voor een nieuwe aflevering. Uitsmijter wordt Dan Hartman, maar eerst nog deze. Golden Earring, fijn weekend met Weekend Love.

0: In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

de 2 weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen. Dit is een hitkampioensouvenir.
5: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

met Elvis Presley. En it's now or never. Ik had gedacht van, we halen hem er nog eens bij. Altijd plezierig in een veel goed uur. Net zoals deze jongen is er ook altijd graag bij. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Fijn dat je weer afstemt op jouw favoriete radio.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.
6: Miss Depp on the attack, Fisher can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
1: Dit is Totaal Nederlands.
2: Hey, ik ben Koen Wouters en dit is een nummer van Clouseau.

0: Hey vrienden, welkom bij een nieuwe Totaal Nederlands. 1 uur met niets dan Vlaamse en Nederlandse hits.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochter.

0: me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en dat stond.

0: Lou Winees door de zon zelfs. En dan nog een duet. Het moet zeer emotioneel zijn als dat opgenomen was. En ja, ik was er zelfs nog getuige van, want het werd opgenomen in het Sportpaleis in Antwerpen. Straks hebben wij weer een gast. Jawel, Erik, die heeft Freek van Rooy meegebracht.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

André van Duin mag zeker niet ontbreken bij Totaal Nederlands Vrienden. Straks hebben we nog een hele mooie klassieke voor jullie. Nou, eerst even denken aan de line dancers, die ook wel op een vlaag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Totaal.

0: Marco Borsato bij Totaal Nederlands. En alles draait om de muziek. En in deze aflevering hebben we weer een nieuw interview. En daarvoor hebben we iemand aan de lijn en daar gaat Erik voor zorgen.
1: Aan de telefoon vandaag Friet Ringroot. Dag Friet.
2: Hallo, hey, dag Erik.
1: Ja, misschien eerst even voorstellen. Je bent oorspronkelijk ook wel uit het Pajottenland afkomstig, denk ik.
2: Klopt, helemaal. Vanuit Lennik ben ik afkomstig.
1: Maar je bent aan de zee gaan wonen met een specifieke reden?
2: Ja, de reden is een beetje tweeërlei, maar vooral eigenlijk omdat ik hier, mensen weten dat niet, maar ik ben een pijnpatiënt. Ik heb eigenlijk wel constant een soort basispijn, zeg maar, die we met een hele cocktail aan medicatie en kleurrijke pillen op een aanvaardbaar niveau proberen te houden. Maar hier aan de zee heb ik de helft minder pijn. Ja, dat was toch wel een belangrijke om te beslissen. En anderzijds ook, alles is hier heel toegankelijk. Alles is hier plat. En met een rolstoel is dat toch mooi meegenomen.
1: Maar eigenlijk ben jij een acteur, of zoals je het ook zelf omschrijft, een sitting stand-upper.
2: Dat klopt helemaal. Mensen kennen mij als Belgisch Got Talent een beetje en denken van, ik ben enkel maar zanger. En ik noem het sitting stand-up omdat ik, ja, zoals mensen ook op tv heel veel gezien hebben, in een rolstoel het leven doorbreng.
1: Ja.
2: En ik vond dat wel een leuke gimmick, sitting stand-up.
1: Ja, dat is waar. En ik vind het ook zeer moedig dat je dat aandurft eigenlijk. Hè. En dan in Belgisch Got Talent, je zegt het, daar heb je meegedaan. Daar heb je ook een aantal nummers gebracht. En je werd daar eigenlijk prompt een beetje de publiekslieveling van dat moment. Je kreeg regelmatig standing ovations, zoals dat dan heet eigenlijk. En die twee nummers die je daar gebracht hebt, samen met dus de single die nu uitkomt, die heb je ook op een EP'tje opgenomen, dacht ik, hè?
2: Ja, klopt. Sowieso was het de bedoeling om een nieuw nummer uit te brengen en dat op een cd te zetten. Maar we hebben het dan verder doorgetrokken naar wat mensen vroegen, alom ook naar de voorstellingen, was van waar kunnen we in godsnaam die twee liedjes vinden die we in Belgisch Got Talent gezien en gehoord hebben.
1: Mm-hmm.
2: En die blijkbaar trouwens bij heel veel mensen heel veel teweeg gebracht heeft.
1: Dat
2: voel ik op straat ook. Dat is ook wel iets wat anders, zeg maar. Daarom heb ik beslist om die drie op een soort mini-cd'tje, uiteraard ook allemaal online iTunes en dergelijke meer te krijgen.
1: Ja.
2: Maar we hebben toch wel op een cd gebrand, omdat zeker ook na de voorstelling hebben mensen graag nog een beetje de sfeer mee van die theatervoorstelling. Dan heb je altijd nog graag iets in handen, vooral we verkopen het aan een hele luttele prijs. Dan kan je toch nog iets meenemen waar dan de artiest een handtekening of een boodschap op zet.
1: Ja, meestal schrijf je zelf jouw muziek en jouw teksten. En bij deze heb je de muziek gaan lenen.
2: Ja, van Axel Red heb ik die geleend. Dit is geen vertaling letterlijk, dit is een nieuwe tekst die ik geschreven heb. Hoe komt het dat ik dat nummer genomen heb? Omdat wij bij de soundcheck met de pianist en dergelijke weet, spelen wij al een paar jaar met de soundcheck, komen zo allerlei slaarden en leuke muziek naar boven. En elke keer zat die een Jetatan daar tussendoor. En op een bepaald moment, dan gebeurt het, hè, dan is die tekst er en dan valt alles mooi in zijn blok.
1: Oké, veel succes en tot een volgende keer.
2: Heel graag, dankjewel voor de aandacht. Hè. Ciao.
1: Graag gedaan, dag.

0: Als gast van deze week, Freek Ringwald, natuurlijk bij Totaal Nederlands. Met natuurlijk een dikke merci aan Erik voor de toffe babbel natuurlijk.
1: Totaal Nederlands.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedemorgen. Erik de Valk, enig in zijn soort.

een van die grote klassiekers van de keizer van het Vlaamse lied. Wiltura bij Totaal Nederlands. Tijd om naar Nederland te gaan met een heel leuk duet tussen Nielsen.

Lager, Knuffelbeer, Sammy Moore en Fiesta bij Totaal Nederlands. Het geeft je een goed gevoel en daar hopen wij dat we dat telkens keer weer naar jullie brengen natuurlijk. We hopen dat we daar weer geslaagd in zijn.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falkland-eilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falkland-eilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelen.

Goedemorgen. We zijn ondertussen vrijdag geworden. We hebben voor de laatste keer deze week de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met de heren van de Cutting Crew. And I just died in your arms tonight. Maar je moet dat niet letterlijk nemen. Will I be famous? I'm still alive. Maar we blijven zo'n beetje in die periode. Nee, we gaan ietsje vroeger met deze bros. And when will I be famous? Ik zou begon niet aan weten. Het zal wel op een dag zijn, denk ik.

0: Ja, en altijd maar diezelfde vragen stellen. Brandy, what about us? Nergens komt daar een deftig antwoord op, maar is het blijkbaar een beetje gewoon aan het worden. Dus blijf ze altijd maar de vraag stellen. What about us? Kunnen wij ook niet op antwoorden. Maar hier is Niels de Stadsbader en daar kunnen we wel op antwoorden. Want hier hij staat in vuur en vlam.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom...

Ja, je hoort het niks meer af van deze Bugsfeest en The Land of Make-Believe. Was al voor van de Making Your Mind op waar ze het Songfestival mee wonnen. En daarna was het helemaal stil rond deze groep aan. We gaan een beetje zonnige muziek gaan draaien van Phil Kevin en Olé Olé, Shippie Down.

Even terug in de tijd met die van Bobby V. Moore. Dan I can say meer dan ik kan vertellen. Ja, de woorden zijn een beetje zo rap opgebruikt. Dus we gaan over naar die song in love van die Bo Diska. Als het maar over liefde gaat.

Ja, ze is al twee keer uitgekomen, deze Jay and the Americans met die Caramia. Eén keer in de jaren 60 en één keer in de jaren 80. En twee keer een bom van een succes. Een megamonster. Zo kan je het stellen. En we gaan het een beetje rustiger gaan aan nu in de ochtendkroeg. Ken je deze nog van Enya en die Orinoco Flower?

0: wij zaken, volle gaas en volle patrol. Hey!
1: Ja, tegenwoordig is hij een beetje aan het sukkelen met de gezondheid. Maar Johan Vermennen had mooie dagen, zoals in deze Rue de Boucher. Tegenwoordig is het ook een beetje verloederd, die buurt. Maar het was nog de tijd dat er een beetje ambiance was, dat hoorde je. Nu tijd voor Bruno Mars en Oh My Soul.

0: Je bent een... Het was de grote doorbraak voor deze Marco Borsato in de jaren 90. De dromen zijn bedrog. Maar wij gaan een beetje blijven dromen hier in de ochtendkroeg. Want we gaan terug naar het begin van de New Beat. En dat doen we met de confetti's. En this is the sound of
1: sea.
0: Of sea, ja. Oh ja.
1: This is the sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: zijn toch als het ware klassiekers. Deze van de Confetti's, The Sound of Sea. Ja, terug naar het begin van de New Beat. Maar naar het einde van het programma, want we gaan de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Oh, en vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hoek en When You're in Love with a Beautiful Woman. Amari, tot volgende week.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkelband. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

is een dikke nummer 1 hit met I've Been Thinking About You in 1990. En een van de opvolgers, Love You, Sammy Colors, wat een stem. Jimmy Helms als liedzanger van de London Beat. Lieve luistervrienden, Loijten van Loijten, wees welkom. Nou, lekker weer zo'n uurtje terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de...

houden, lieve vrienden. We zijn lekker aan het rommelen in die Engelse polder, hoor. Ja. Goeiedag, Birmingham. Hilo. Jeff Lynn en zijn brave broeders genaamd Hilo. Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman. Fijn dat je

0: Hey, deze week. Eight days a week. Ja, mag voor mij wel hoor. 8 dagen in de week. 5 dagen werken, 3 dagen vrij. Dacht je daarvan? In 1965 waren deze heren blijkbaar dus al van het padje. De Beatles, John Paul, George en Ringo.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Het gaat zo goed in de lage landen, Nederland, vrienden. Alle baaien staan te koop. Nee, er lopen geen criminelen meer rond. Ah, echt niet, gewoon een taakstrafje. Was vroeger wel anders.
1: Middle of the Road Show.

Natuurlijk was Adrie van den Berg zenuwachtig. De 20er uit Helmond had in 1975 een bescheiden hit met het nummer Veenhuizen. En moest optreden in het populaire tv-programma Op Losse Groeven. Tjongejonge, zei hij, stond er met knikkende knietjes. Het singeltje van de Helmonder over de gevangenis in Veenhuizen. Een vrije vertaling van San Quentin, de klassieker van Johnny Cash, haalde toch de 25e plaats in de hitparade. En ook Urs Windevaaije kwam gezellig op visite. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: be white. Mary White. Mooi, hè? Ja, blijf lekker in de middel of de roadshow. Vrienden, hij was er weer. Met You're the First, Last, You're My Everything. Inmiddels staat hier een lekker bakkie koffie voor mij te dampen. Hele hete koffie vandaag. Dank je wel, Brenda. Je bent een schat. Maar dan wist je natuurlijk ook al een Frans die weet erover mee te praten.
1: You had to kick some ass.

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Stommeling, uilskuiken, frikandel.

0: Lawless Titles D, de Sucker DJ. En de mix van Ben Liebrand, oh, die bekende mixer uit de jaren 80. Ja, tuurlijk. En Donna Summer. Nou, één Donna maakt nog geen zomer, zeggen we altijd maar. Maar goed, hoststof. Dat lukte nog net wel, vrienden. Ja. Lekker van een plaatje met een gaatje. Gewoon een singeltje. Veel platen in de show zijn gewoon van vinyl. Zo ook deze Vlaanderense gast.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

En wie kon dat beter over zingen? Haha, genieten, wij allen natuurlijk. Donna Summer, nou nee, die heeft er niet zo heel veel van weg, lieve vrienden. Maar Gloria Gaynor was toch van het stemmenpad, hè, in die tijd. I Will Survive. Wat een gouden jaren in de middelgrootje. Ja, wereldwijd, via het wereldwijde internet onder andere. En heel veel paal. Ja, oh hé, een shotje nemen. Een tequila. Op de tijdstip. Nou, zou het moeten kunnen.

Zon, zomer, zee. Welly Crawford op de radio. And one day I fly away. Hoijte van hoijte.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falkland-eilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falkland-eilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

Was een mooie single van Sandra in the Heat of the Night. Vrijdag 17 juli, iets over 11 uur geworden. Tropisch warm vandaag. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottenhem, Galmaarden. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En dat is reetje van Benny Solo.

eentje die we van de zolder gehaald hebben hier bij Radio Memory. The Eagles and Baby Come Back. We gaan stilletjes aan naar reclame toe. En dat gaan we doen met deze mooie single op de radio. Hey, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Take me.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Een van de grootste successen van Arie Ribbens. We draaiden Brabantse Nachten Zijn Lang. De beste muziek je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory met nu Snap.

We draaiden Mike Scandaway, Scandaway. We gaan een plaat draaien in de richting van onze collega Erik de Valk en zijn vriendin Peggy, die op vakantie zijn daar in Egypte. En zitten te luisteren naar Radio Memory. Hè. We gaan in draaien van Nunca, The Movie Train.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

In de tijd een grote hit van Rocco Granata en Marina. We draaien de accordeonversie van Marina hier op de radio. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze plaat, TNT. En al wie dan niet springt. Ja, ja. We zijn

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

zomerse plaat op de radio. We draaiden Ricky Martin met Living La Vida Loca. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren tot 1 uur hier. Dit is er eentje van de Gypsy Kings en Volare.

0: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

Orchestral Moves in the Dark, of beter gekend OMD. En deze mooie single draait op deze vrijdag 17 juli. Iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal. Zit je aan tafel? Smakelijk eten. Ik neem je mee nog tot 1 uur tot aan Bart Motaar met zijn programma hier bij Radio Memory. We gaan richting Nederland met de nummer van Grad Damen. Maar alleen voor jou.

Een van de bekendste platen van de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Je kent ze nog wel, deze twee heren volledig in het zwart gekleed. We gaan stilzaal richting reclame gaan we doen met een Franstalige plaat van Claude François, Chevet Rio. En dan gaan we nog eventjes naar Ierland met Johnny Logan en Hold Me Now.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Boy George draait onder leiding van Culture Club en Carmen Chameleon hier op de radio. En dat is er eentje terug in de tijd, hè? Wanda Jackson, let's have a party.

0: onder leiding van Paul Michiels. We draaien de Soul Sister en The Way to Your Heart. We gaan richting reclame bijna. Maar voor we daar aan toe zijn, gaan we nog een paar platen draaien. Onder andere deze van Tony Corsari en het minirokje.
1: Ik was in damesmode ooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik wel wist.

Ik kon eerst niet geloven wat ik daar voor mij zag gaan. Want bij dit alles had ze ook nog zilveren kousen aan. Toen schoot ik in een lach en het

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

De man met een prachtige stem, Engelbert Humperdinck en Release Me. We blijven maar op romantische toeren en we draaien deze geweldige plaat van Chris Norman en de Midnight Lady.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Deze formatie ken je nog wel van I'm on Fire. We draaien de To Fabiola hier op de radio. En we blijven ze maar doordraaien, hè? Met nu Gompie. Who's the fuck is Alice? In de tijd een grote hit voor Smokey.

0: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: Het verhaal van het muziekduo Suzanne en Freek spreekt enorm tot de verbeelding. Het tweetal vindt elkaar op de middelbare school, waar tijdens de muziekles de liefde voor muziek uitmondt in liefde voor elkaar. Muziek is een hobby die steeds meer tijd in beslag neemt en vanuit hun basis in de Achterhoek groeit. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Verveelde Dates.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

David en Howard Bellamy waren een Amerikaans country duo. En ze waren eigenlijk razend populair in Amerika en in de Benelux. Eigenlijk wel bekend om twee grote radio's. Waaronder If I Said You Have a Beautiful Body. Daar gaan we niet over uitweiden, daar heeft hij wel gelijk in. En in 1975, wat u net kon beluisteren, geweest de nummer 1 voor de Bellamy Brothers. Zou dan voor I'll Let Your Love Flow. En voor de mensen die beweren dat in de jaren 90 niet zo goede muziek werd gemaakt, die hebben het toch bij het verkeerde eind hoor. Wij passeren even langs de kelder van 1993. Dit wordt Duran Duran, An Ordinary World.

0: vervelende hits. Bart Mottaar.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
0: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Dit zijn de nooit vervelende hits.

toch een heel klein beetje met me eens zijn. Wat zijn ze toch prachtig hoor. Pure nostalgie uit de jaren 80. We namen jouw muzikaal mee even terug in de tijd naar een top 5 hit. Toen in de hitparade 1985 voor German Jackson uit de Jackson familie. En natuurlijk ook Piazza Dora. U kent ze nog wel met Let's Dance Tonight. When the Rain Begins to Fall. We blijven een beetje rondhangen in de jaren 80. Daarom natuurlijk niet minder leuk met de formatie Doe Maar. En dit is Doris Day.

0: eind jaren 90 lag de wereld toch wel een heel klein beetje aan zijn voeten hoor. Scoorde de ene groothit na de andere en voerde de hitparade aan in begin 2000 met 7 Days. Een aanstekelijk nummer van niemand minder dan Craig David. Onderweg, muziek van Take That.
1: Muzikaal genieten
2: wow.
1: Met Bart Mottaar.

deze band om pop te zeggen in 1985. En in 1986 hadden ze een tijd van een hit. Hadden we alweer niemand minder dan de Britse formatie Cut & Crew en I Just Die In Your Arms Tonight. En we hebben even de handrem opgetrokken en waarom natuurlijk ook niet, want we gaan een dijk van een hit draaien. Een gewezen nummer 1 hit dat maandenlang op de nummer 1 positie stond in de hitparade. We hebben het over Emilia en Big World.

Woman in Love is de eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië voor Barbara Streisand. Zoals meerdere songs op het album Guilty werd Woman in Love geschreven, wist u dat eigenlijk wel, door leden van de Bee Gees. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met Barbara Streisand, exact uit 1980. En dit hier is Katy Perry.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: De tijdloze classics sijpelen uit je radiotoestel. Wat heeft deze persoonlijkheid ons zo prachtige muziek nagelaten?
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: Een super trooper is een schijnwerper. Zelfs sterren kunnen eenzaam zijn, ook al staan ze in de spotlights. Het is een publiek geheim dat ABBA de studio verkoos boven een live optreden. Van harte welkom bij een nieuwe Helden van de Popmuziek. En Billy Idol is er ook bij vandaag met Eyes Without a Face, eveneens de titel van een film. Billy Idol nam het nummer op voor zijn album Rebel Yell. De intense opnames van de videoclip, met een race effecten zoals rook, mist en flitslampen, zorgde ervoor dat Idol instortte op de set. De zanger moest worden afgevoerd met onder andere schade aan zijn ogen.
1: Rob van Dalen.

Sailing, de grootste hit voor Christopher Cross en goed voor maar liefst 3 Grammy Awards. Sailing beschrijft volgens de zanger zelf mooie zomers op het water met zijn beste vriend. En over goede vrienden gesproken, voor een heel speciaal iemand, deze plaat van de Dire Straits, Ticket to Heaven. Het was voor Mark Knopfler een hele klus om met de Dire Straits een waardige opvolger te maken voor het succesvolle album Brother in Arms. Na 6 jaar relatieve stilte bracht de band On Every Street uit, hun laatste officiële album. I can see what you're looking to find in a smile on my

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Liefdespaar moet de dag zien te overbruggen, want alleen in de nacht komen ze tot leven. Dat zingt Ellen Foley op haar eerste solo-single, We Belong to the Night, en het werd onmiddellijk een nummer 1 hit, afkomstig van haar LP Night Out uit 1979. Foley was van oorsprong actrice, maar werd wereldwijd bekend door haar optreden met Meatloaf in het epische nummer Paradise by the Dashboard Light. Ze verdiende er een platencontract mee. Een albatros brengt ongeluk. Dat is een oude zeemanswijsheid. Vandaar de Engelse uitdrukking An albatross around your neck. In het beroemde gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Coleridge komt ook een albatros voor. Peter Green van Fleetwood Mac las het gedicht als kind en maakte er later dit nummer over.

helden van de popmuziek met held Freddie Mercury van Queen. The Great Pretender werd beroemd in de versie van de Platters in 1956. Freddie Mercury had er een hit mee in 1987. Na zijn dood verscheen het postume album The Great Pretender met remixversies van zijn nummers. En nog meer helden uit Engeland, Genesis met Jesus He Knows Me, afkomstig van het album I Can't Dance uit 1991. Een aanklacht tegen de alom aanwezige tv-dominees en evangelisten op de Amerikaanse televisie. Ook in de videoclip worden ze neergezet als ijdele en gierige mensen.

Dust Up gaat over een liefde die onder een gedeelde paraplu openbloeit. The Hollies, met een nummer geschreven door Graham Goldman, die we ook kennen van 10cc. En dan een sociaal bewogen artieste die al op haar 15e muzikaal debuteerde. De gewenste doorbraak kwam halverwege de jaren 70 met het album Between the Lines en het hitje At 17. Een kenmerkend en terugkerend thema in de teksten van de singer-songwriter is eenzaamheid. The Other Side of the Sun, hier is Janice Ian. Evening.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Tot zover Celluloid Heroes. Ray Davies schreef deze Kings-klassieker voor Everybody's in Showbiz uit 1972. Het thema van het dubbelalbum is duidelijk: het roemrijke leven van rock- en filmsterren en de nadelen die daarbij horen. We ronden af met Leona Lewis. De zangeres won glansrijke derde seizoen van de Britse X-Factor. Bleeding Love was de eerste single die verscheen van haar debuutalbum Spirit. Het was de best verkochte single van 2007 in Groot-Brittannië. Volgende week dan zijn we weer met meer helden van de popmuziek. Heel graag tot dan.

0: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: is zo een van die nummers die het nog altijd bijzonder goed doen op de dansvloer. Hè? De Gibson Brothers, de mannen van Latin America en nog enkele andere grote hits. Wel, dit was die non-stop dance. Hey, fijn dat je luistert. Fijn dat je luistert naar Muzikatief. Het komende uurtje weer enkel hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks ook onze 2-in-1 hit, onze nummer 1 hit feit en de uitsmijter. Kortom, we gaan het weer gezellig houden.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupree.
0: Met nu deze klassieker hier uit 64. Hier zijn Fortunes en Kijk.

popmuziek maken daarentegen, daar had hij geen probleem mee. Ze waren bijzonder populair in 1987 en 88. En daarna hield de groep op met bestaan. We kennen ze nog wel van hits zoals Shattered Dreams en Turn Back the Clock. Wel, dit was nog eens I Don't Wanna Be a Hero. What now?

Old Old Blue Eyes, Frank Sinatra met andere woorden. En Bad Bad Leroy Brown. Het is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit. We gaan terug naar 1977. Want toen scoorde Leo Sayer, je weet wel, die kleine kruiselkop, een dikke hit met Thunder in My Heart. Nog niet zo lang geleden, in 2006, deed Mac het nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.

tijd dat ze de ene hit na de andere scoorde, is ondertussen ook alweer een end achter onze rug. We hadden de Britse rockband Genesis nog eens met Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Ooit was Peter Gabriel trouwens nog de zanger van de band en Phil Collins de drummer. Maar ja, toen Peter Gabriel vertrok, toen nam Phil Collins alles over. En Mike Rutherford die richtte later trouwens nog Mike and the Mechanics op. Zo zie je maar. Follow You, Follow Me trouwens was hun eerste grote hit in 1978. Want met deze zaten we nog eens in het midden van de jaren 80. Maar de Genesis en die Illegal Alien.

0: nummer werd origineel uitgebracht in 1982, maar flopte gigantisch. Het was pas een jaar later toen Ben Liebrand het nummer onder oren en onder handen nam, dat het een gigantische hit was in Europa. Ik had het over Freeze en I Owe You. Ook de opvolger trouwens, Pop Goes My Love, zou een grote hit worden. Maar daarna hebben we er niks meer van gehoord van deze jongens.
1: My

0: Ja, Nikita bleek achteraf ook geen meisje te zijn. Zou Suzy dan ook een jongen geweest zijn? We zouden het hem eigenlijk eens moeten kunnen vragen. Hè? Elton John en zijn Crocodile Rock. We zaten in 1972.
1: Muzikatief. Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Bye.

0: Rick James in 1981 verblijdde ons nog met de hit Super Freak. Wel 4 jaar later stond dit bij ons in de hitlijsten. Rick James en Glow. En ondertussen hebben we weer het gezelschap gekregen van Paul Peerlings. Dat betekent tijd voor dit.
1: Nummer 1 hit feit.
2: Het is al lente in 1979 als de Amerikaanse rockband Cheap Trick bij ons op de eerste plaats in de hitparade komt. De laatste week van mei en de eerste week van juni 1979 staat I Want You To Want Me op 1 in Vlaanderen. Cheap Trick zou er ook nog in 1979 een tweede single met als titel Surrender achteraan gooien en daar zou het bij blijven.
3: I Want You To Want Me.

In 1984 hoorden we voor het eerst van dit Italiaanse danspop duo, namelijk Fun Fun. Ze bestonden uit Ivana Spagna en Angela Paresi, die tussen 1983 en 1989 enkele grote hits scoorden, zoals Color My Love, Baila Bolero en Happy Station. Nadat Ivana Spagna solo verder ging als Spagna, werd zij vervangen door Antonella Pepe. Opmerkelijk was wel dat vele nummers werden uitgebracht bij diverse platenmaatschappijen in één en hetzelfde jaar. En verder werd elk nummer op het album ook uitgebracht als gewone single, maxi-single en verschillende remixen. En dat ook bij diverse platenmaatschappijjen. Tegenwoordig zijn de nummers van Fun Fun veelvuldig te horen op de radio tijdens zogenaamde Dance Classics programma's. En natuurlijk ook in dit programma. Want ik moet toegeven, ik ben er persoonlijk altijd wel een hele grote fan van geweest. I can't

0: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
12: Ivan Plettings.

Af en toe moet er dus ook wel zo even een maxi tussen gestoken kunnen worden. Deze was 6 minuten en 18 seconden van MC Mikey G en DJ Sven met Holiday Rap. En daar zit natuurlijk een zeer duidelijke Madonna ook in verwerkt. Ja, wat wil je? Het is er totaal op gebaseerd. Ik heb weer 2 uren driver's seat voor jullie klaarstaan hier bij Radio Memory op deze vrijdag 17 juli. En dat betekent dat ik weer al toffe platen mag gaan draaien. Bijvoorbeeld Madonna, The Power of Goodbye, die komt eraan. Ik heb ook Army of Lovers met Crucified. Maar eerst het Rad van Fortuin. Ik ga het zeggen, Walter. Ace of Base en Wheel of Fortune.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Ivan Plettings. Radio Memory. Goedemiddag.

zoon, boyzoon, met father en son. En ik ga af en toe met mijn vader ook wel eventjes de fiets op, om dan te genieten, samen een gesprekje te doen en genieten van de natuur en van de fietstocht. Maar ja, soms komt er een einde aan, dankzij overlijden bijvoorbeeld. Maar dat willen we natuurlijk.

Roberta Fleck en Back Together Again samen met Donny Hathaway. Dat hier allemaal in deze driver's seat. En ik heb een weetje voor jullie klaarstaan aangaande evenementen dit weekend. Want ja, je kan er natuurlijk niet omheen dat er heel wat evenementen gepland staan voor dit weekend. En ook nog voor bijvoorbeeld de komende dagen. En dan ook nog het volgende weekend dat er gaat aankomen. Namelijk onder andere Tomorrowland. Dat gaat dus door. En ook bijvoorbeeld in Gent zijn er de typische Gentse feesten. Dus dat zijn ook wel twee belangrijke evenementen hier in ons land waar heel wat volk naartoe komt. En omdat er ook zoveel volk naartoe komt, is er dus ook besloten geweest om daar tijdelijke no-fly zones van te maken op gebied van drones. En dat vind ik een heel goede beslissing, want je mag natuurlijk in de open categorie met jouw drone niet boven een mensenmassa vliegen. En wat wil nu net lukken? Dat er bij zo'n evenementen een mensenmassa is. Dus daarmee dat ze zeggen van, we gaan er iets meer controle over doen, we gaan dus een tijdelijke no-fly zone maken. En dan kan je dus daar nog wel een aanvraag voor doen, maar je mag niet meer zomaar gaan vliegen, want de kans is heel groot dat je drone wordt gedetecteerd en in beslag genomen wordt. Trouwens, daarover gesproken, het was dus ook wel al zover met de Tall Ships Race in Antwerpen voorbije weekend, want daar zijn ook zomaar even 9 drones in beslag genomen. Ook mensen die geen vluchtaanvraag hadden ingediend, daar toch maar even gingen vliegen en dankzij het drone-detectiesysteem werden die drones gedetecteerd. De bestuurders, dus de operators van de drones, die werden ook geïnterpelleerd en de drones werden in beslag genomen en er volgt ook nog eens een stevige boete bovenop. Groot gelijk, dus let alsjeblieft daarmee op. En nu Bobby Brown en Whitney Houston, Something in Common. Radio Memory.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.nl.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Human League. I love you too much. Kan je van iemand te veel houden? Ik weet het eigenlijk niet. Het is in ieder geval ook wel richting 5 uur dat we aan het gaan zijn in het laatste programma voor deze week van Mijn Driver's Seat. Ik heb ook nog Shannon met Do You Wanna Get Away. Misschien dat sommige mensen wel eens er eens naartoe gaan dit weekend. Het mag natuurlijk altijd. Maar eerst het plezier in het huis met Madness en House of Fun. Tot straks na 5 uur.

0: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

Laten we toch nog wel eventjes dansen hier op deze vrijdag vooravond met Bohannon. Let's start dance again. Ja, dansen, dat zit toch wel een beetje in elk mens wat verweven. Hè. Dus voor mij is dat gewoon een simpel slootje dat ik kan dansen. Andere dingen zijn niet echt aan mij besteed. Maar ik probeer dat de komende 60 minuten wel goed te maken. Met Leo Sayer, More Than I Can Say. Mental As Anything met Live It Up. Zo was het van 1985. En dit is iets wat veel mensen ook nog altijd doen. Namelijk de seksbedrijven. Hier is George Michael. I Want Your Sex. Iedereen, goeie avond. Even rampen tampen dan maar zeker.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goeie avond.
5: Some people say I look like

ook bij deze ene hit. Bewitched en C'est la vie. Ja, dat is nu eenmaal het leven, hè. Gaat het leven straks ook iets frisser worden? Dan gaan we straks naar kijken naar de weerkaarten. Dat komt eraan na Backstreet Boys. En deze ook van In Deep, When Boys Talk.

0: Backstreet Boys, natuurlijk ook weer een van die zeer gekende boybands in die tijd, die heel wat hits hadden, zoals deze. Ik kon het echt niet beter zeggen, blijkbaar. Vanavond blijft de kans op onweer wel aanwezig in het uiterste zuidoosten van het land. Vannacht wordt het overal droog en half bewolkt. In de loop van de nacht zal de lage bewolking toenemen vanaf het noorden bij zeer frisse minima tussen 11 en 16 graden. Morgenochtend kunnen er in sommige streken veel lage wolken hangen. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met kans op wat lichte regen. Het wordt koeler bij maxima van 20 tot 24 graden, dat hoor ik heel graag. Zondag blijft het opnieuw overwegend droog en gedeeltelijk bewolkt, maxima tussen 18 en 22 graden. Maandag en dinsdag is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met kans op een lokale bui, maximaal tussen 17 en 22 graden. Woensdag zou er normaal een neerslagzone van de Noordzee over ons land gaan trekken. Neerslaghoeveelheden blijven nog wel echter zeer beperkt. Misschien 0 tot 3 mm of misschien ietsje meer op het relief, maximaal tussen 17 en 24 graden. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt met nog kans op een lokaal buitje. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden. Ik hoor het heel graag aankomen, deze frissere temperaturen. Ik hoop jullie ook. Ik heb nog eens Eurythmics klaarstaan met Will I Lie to You.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Vanet.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak hem wakker als een

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Ivan Plettings.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Ik hoop dat jullie ook de juiste reflex hebben en gewoon blijven hangen hier bij ons. Blijven luisteren naar Radio Memory met Duran Duran en The Reflex. Ik heb nog My Mind met Hypnotic Tango. Dus een tango die blijkbaar hypnotiserend werkt. Zo trekken we dan het weekend in. Dus ja, hopelijk dat dat ook een juiste manier is. Ik heb ook nog wel Total Touch klaarstaan hier bij het afsluiten van deze driver's seat, terwijl ik ook mag gaan genieten van het weekend. Ik heb nog deze Standing Strong Together van Total Touch. Tot volgende keer.

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is de muziekdoos met Hilde Bruineel op Internet Radio Memory.

vrijdag 17 juli 2026. Welkom bij Radio Memory. Mijn naam is Hilde Brenneel en ik ben er toch tot en met 20 uur vandaag. Ja, ja, ja. Volgende week zijn wij in vakantie. We doen alleen nog maandag krijg je me nog tussen 6 en 8 samen met ons Cindy de Kooman. Kan je me dan beluisteren. Maar dat voor volgende week. Iedereen verdient wel het verlof, hè? Zo.

Dit zijn voor mij dan... Dit was niemand minder dan André Hazes en Blijf bij mij. Je hebt de telefoon met horen rinkelen. Je kan bellen voor je favoriete plaatje. En dat hier bij ons. Dan ben ik dat zeker voor jou. Eerst gaan we naar Italië. Met deze Eros Ramazzotti. Hey, mocht je nog niet weten, het is weekend. Met deze weekend ook de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Spanje tegen Argentinië.

Ramazzotti hoorde u en samen met Tina Turner en Cosa della Vita. En ik kreeg een verzoekje van Marianne en zij vroeg een plaatje van Wiltura. En wel een hele mooie, een huisje in Montmartre.

Een heel mooi liedje, deze Wiltura en een huisje in Montmartre. En ook, dat was aangevraagd door Marianne, vindt dat een hele mooie plaat en dat klopt inderdaad. Onze Geert, die belde ook en die wou een plaatje van Divine en Shoot Your Shot. Jij kan ook nog bellen tot 20 uur. 02-6699-660. Dat is mijn nummer. Kom hier rechtstreeks bij mij terecht. Voor jong en oud, voor oud en jong, voor iedereen.

0: En alle genres komen hier bij ons goed terecht. Dat was Divine en Shoot Your Shot. Klaar voor eentje van Luc Steno?
1: Een vrouw is...
0: Ja, een vrouw dus.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Een vrouw is de beste natuurlijk, hè?
1: Wat is een

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: Kiss.
1: Tom Jones en Kiss. We kregen ook telefoon van onze Eddie uit Luik en die doet groeten aan alle luisteraars en het volledige Radio Memory team. En hij zegt van, kunnen jullie je verwarmen? Ik alleszins wel. Wel, hij vroeg dit plaatje. Zijn jullie er klaar voor? Want hier is even serieus. Ik heb het ondertussen al in zoveel versies gehoord en van zoveel artiesten. Maar hier is de originele. De Balla de Gasolina.

En dat was even serieus en het was serieus vroeger gedaan dan dat ik dacht. Baila de Gasolina, aangevraagd door Eddy uit Luik. En de volgende is ook op aanvraag vanwege ons Mich uit Gerardsbergen. En die zijn terug van weg geweest. En ik ben blij jullie weer te mogen ontmoeten hier op de radio. En zij vroegen Larissa en Kleine Vogel.

is aanstaande zondag haar verjaardagsbal in Parike. En er kan nog altijd eentje bij, heeft ze mij gezegd. Dan zal het heel goed vol zitten. Radio Memory zal er ook aanwezig zijn. Maar ik jammer genoeg niet. Emilia. Het zal voor de volgende keer zijn, Larissa. Kleine vogel van Larissa. Aangevraagd door Mich uit Gerasbergen. En deze werd aangevraagd door niemand minder dan ons Rozeke. En zij is fan van Cliff Riley. Maar ze wist de titels niet van buiten. Dus ja, we hebben op de plikblok maar één gepakt, hè, Rozeke. Maar ik ben zeker dat het een mooie plaat zal zijn. Wanneer?

Friday. En wanneer. En ons Franske die belde net. En ja, dat is precies zo telepathie. Ik had een plaatje klaargezet van Paul Severs. Wil het nu niet lukken dat hij die plaat ook vraagt. Hier is ze. Lief, jij bent zo lief. En dat geldt ook voor jou hoor, Franske.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie

Sheeran en Safar. En ook onze Rudolf die heeft gebeld en die vroeg een plaatje van hoe kan dat ook anders, Wiltura. En hij vroeg deze plaat. Hij dacht dat ik ze niet ging hebben, hè. Hij zegt, we zijn toch morantisch aan het doen, dan gaan we maar voortdoen. Hier is hij met alle wegen die leiden naar Rome. Nee, naar Radio Memory, denk ik.

nummertje van Ventura. En alle wegen leiden naar Rome. En de volgende plaat werd aangevraagd door ons Cindy. En niet te vergeten, morgen tussen 10 en 12 is ons Cindy er terug met ons Katrientje. Want zij heeft dringend een beetje ontspanning nodig, ons Katrien. Dus zij zijn er morgen tussen 10 en 12. En dan kunnen jullie live bellen naar ons nummer 02-6699-660. Dus zeker luisteren morgen. En hier is Culture Beat aangevraagd door haar en Mr. Veen. Een beetje een goede dansplaat, want het is vrijdagavond, hè? Ja.

Ah, Mr. Veen. Mr. Veen is er al vandoor terwijl dat ik deze mooie plaat aan het opzetten was. Het is een van mijn lievelingsplaten wel. Tina Cousins. En pray. Voor wat gaan we bidden vandaag? Vooral één ding. Een goede gezondheid. Al de rest trekken we ons niet aan. Als we maar gelukkig zijn. En vooral een goede gezondheid hebben. Zo dadelijk Taylor Swift en Opalight. En ik hoor jullie na de klok van zevenen. Dat is voor ons tweede deel van ons verzoekprogramma.

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan?

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Memories Hitschijf van de week.
2: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn

ook eentje waarvan ondertussen vele versies gemaakt zijn. Deze Justin de Wild en Cheerio. En dit is er eentje van Glenn Robbins, zijn nieuwste. En hij maakt ervan een leuke zomermelodie. Welkom bij Radio Memory.

Dat was een eerste plaat van Donny Marco, het Schuitmaker. En ja, Russo featuring Laïssa. Amai, wat een naam zeg. En hier is er eentje van Ten Sharp. En je kent de melodie zeker. Het gaat over jou, jij. In het Engels, gewoon you.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Cardigans en Love a Fool. Ons nummer is nog altijd hetzelfde, 0266-99660. Daar kan je nog altijd jouw favoriete plaat aanvragen. Ik zie dat jullie massaal zitten te kijken, dus dat is altijd heel plezant. En deze plaat had ik beloofd. Het is een heel mooie plaat. De lievelingsplaat van mijn allerbeste vriendin, Jacques Brel. Ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: de ton chien. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas.
0: Ne me quitte pas.
1: Heel speciaal gedraaid voor mijn allerbeste vriendin Jacques Brel. En alle mooie Franstalige muziek, die kan u beluisteren iedere woensdag bij Katrien Verheijen in ons programma Vive la France. En dan draait ze meer van die mooie muziek, net zoals deze. Dit is mijn leuze, Edith Piaf. Non, je ne regrette rien.
2: Non.

bent voor of je bent tegen, maar dit is een hele mooie plaat. Afkomstig van niemand minder dan Demis Roussos en Rain and Tears. En hiermee zal ik onze Rudolf zeker een plezier doen. Mieke en Bandit. Please.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond.

Sabrina en Bandolero. En hier zijn Sasha en Davy. En die gaan dansen in de zon.

Sasha en Davy, niet alleen een koppel, maar ook een zangkoppel, dansen in de zon. We gaan het nog heel even rustig aandoen voor we gaan afronden. Hier zijn Suzanne en Freek.

verrassend hoe ver en hoe sterk ze al gekomen zijn. Suzanne en Freek. Niet als trotse ouders. En als het avond is, wel, het is avond. En wat doen dan de vriendertjes? Die dansen. Dus samen met Luc van Meeuwen. Dat is deze plaat. Dans, vlinderdans. Tot 20 uur bij Radio Memory.

Luc van Meeuwen en Dans Vlinderdans. Nog even u meegeven dat het doek over FC Antwerpen dan toch is gevallen. Niemand minder dan Paul Gijssen heeft persoonlijk afscheid genomen van zijn Antwerp. En dit wordt opgevolgd door Wouter van den Oude. Voor de sportliefhebbers onder ons. Tijd voor mij om door te gaan en het te laten aan de mensen van... normaal is het onze Daniel, ik lag even niet uit mijn woorden. Onze Daniel, maar die zit in China. Dus Jiang Wangtang, of zoiets, ik weet het niet. Maar hij zal het daar wel heel goed hebben. Ik weet dat hij daar ook naar ons luistert. Dus de groetjes, Ginder, Daniel in China. En hij wordt vervangen door onze Mario de Vries gedurende 2 uur. Morgen zijn we er terug met een hele rits aan programma's. En als ik heel snel door de programmatie loop, dan beginnen we ermee om 7 uur met Memory staat op. Tot 9, van 9 tot 10 Hit Revival van Erik de Meijer. En dan om 10 uur tot 12 uur onze Cindy de Kooman samen met Katrien Verheijen. En u vraagt, wij dragen. Gevolgd door Danny de Groot, Wim Vermeer, Tony van Beveren met Studio NL, Rudolf Stevens, Anja Verrijk, Christian Brisson, Lex de Groot en op het einde van de dag onze Stef Tielemans. Heel wat om naar uit te kijken. Wat mij betreft, ik ben er terug op zondag tussen na Stef Tielemans en de muzikale parel samen met Tony van Beveren. En wij ontvangen nu zondag niemand minder dan Yves Segers in de studio. Dus daar kijken we ook helemaal naar uit. Alvast nog veel plezier met de andere collega's. En we gaan eruit met er eentje van David Guetta. Never going home tonight. Ja, ik ben al thuis, dus ik moet niet naar huis gaan. Groetjes!

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Frank Barber maakte deze keer de Glenn Miller medley. Lang genoeg om eerlijk te zijn. Hey, welkom en blij dat je luistert. Je denkt, andere stem op dit uur? Dat kan niet. Ja, toch wel. Soms moet een mens eens een keertje vervangen. En dit is daarvoor Replacements.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

and kiss and say goodbye. In de vroege jaren 60 bracht Ray Charles een nummer dat meteen de toon zette. Met een onweerstaanbare groove, een pittig dialoog tussen man en vrouw en een refrein dat je onmogelijk uit je hoofd krijgt. Dus als iemand je vandaag zegt...

deze Robbie Williams met She's the One. Wist je dat Billy Swan eigenlijk gewoon een heel behulpzame kerel is? Maar misschien net iets te behulpzaam. Het verhaal gaat dat na het succes van I Can Help mensen hem dat ook letterlijk begonnen te vragen. Van kan je mijn auto eens starten, tot kan je mijn relatie oplossen en op de duur zelfs kan je mijn gras maaien?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: afscheid nemen bestaat niet.
1: Ik wil hem eigenlijk helemaal uitdraaien om eerlijk te zijn. Vrienden, zometeen na het nieuws, het uur, meer muziek uiteraard.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn

The Hollies en He Ain't Heavy, He Is My Brother. In 1980 nam Viola Wills een al bestaand nummer en gaf er haar eigen unieke draai aan. Wat oorspronkelijk een ingetogen en breekbaar lied was, werd

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Oldfield en in Dulce, Jubilo. In het Spaanse stadje Buñol houden ze elk jaar lekker sappig wel, want tijdens La Tomatina gooien duizenden mensen rijpe tomaten naar elkaar. Wat ooit begon als een spontane ruzie, is vandaag een wereldberoemd tomatengevecht geworden. Het resultaat? Rode straten, lachende gezichten en een gigantische...

c'est moi. Ja, natuurlijk. Dana Winner staat bekend om haar emotionele ballads. En 15 jaar is daar een prachtig voorbeeld van. Het is zo'n nummer dat je meeneemt, dat je even doet stilstaan bij je eigen leven. Misschien zelfs bij je eigen verhaal. Dus neem even een momentje voor jezelf en geniet van deze prachtige song. Dana Winner met 15 jaar.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

Wil ze eigenlijk? Moet hij zich eens wassen, hè? In Italië komt niet alleen de kerstman langs, maar ook La Befana. Dat is een oude vrouw op een bezemsteel die snoep brengt op 6 januari. Brave kinderen krijgen lekkers, stoute kinderen een stukje steenkool. Een beetje zoals Sinterklaas, maar dan met een heks.

Air Supply zijn helemaal all out of love. Je krijgt van mij nog Marianne Rosenberg en Ich bin Widu. Na tijd zijn natuurlijk is er alweer meer muziek.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.